0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gemeenten die niet zelf de mensen hebben om dingen te regelen voor een vluchtelingenopvang moeten daar hulp bij krijgen. Het kabinet gaat die hulp geven, heeft premier Jette beloofd. Vanuit meerdere gemeenten werd gevraagd om die hulp. De burgemeester van Utrecht is er namens die gemeente blij mee. Bij een pro-Palestina-demonstratie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 actievoerders opgepakt. De VU benadrukt dat demonstreren altijd mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat was hier niet het geval. Meerdere delen van de VU werden bezet. Actievoerders wilden dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden een 10-tal deelnemers, meldt de regionale omroep. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. De avond verliep rustig. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het lukt Meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze zoveel meldingen krijgen dat ze het niet aankunnen. Daardoor raken ernstige mishandelingen ondergesneeuwd. 1,5 jaar geleden haalde Veilig Thuis die termijn van 5 dagen ook al niet. Na de drugsvondsten tussen het fruit bij 2 Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het 2 supers waren van dezelfde keten, kan er een link zijn. Misschien ligt het nog in meer winkels. De politie wil niet zeggen om wat voor soort drugs het gaat. Volgens regionale media was het cocaïne. In de hoofdstad van Bolivia zijn demonstraties uitgelopen op rellen. Gebouwen van de overheid werden bestormd en een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. De politie moest traangas inzetten. Daarop werden ze bekogeld met explosieven en stenen. Actievoerders eisen dat de president aftreedt. Hij is nog geen 1,5 jaar actief. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel mensen zouden zich hebben ziek gemeld. Een dodelijke schietpartij bij een moskee in Californië werd gepleegd door 2 tieners. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen haar zoon weg was met haar vuurwapens en auto. Bij de schietpartij in San Diego vielen 3 doden. De 2 tieners schoten daarna zichzelf dood. Waarom ze het deden is niet bekend. Rusland en China willen elkaar steunen. De vriendschap tussen beide landen is volgens president Poetin tegen niemand gericht, maar gaat juist om vrede en welvaart. De landen moeten elkaar vooral helpen als het gaat om de nationale veiligheid. President Poetin deed die uitspraken vlak voor hij naar China vertrok voor een staatsbezoek. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het binnenland nog met zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Huizenkopers worden nog steeds benadeeld. Vereniging Eigen Huis heeft ontdekt dat het biedlogboek vaak niet wordt gebruikt, schrijft het AD. In het boek staat wat er al is geboden. Dat werd 3 jaar geleden ingevoerd om het vertrouwen te verbeteren. Vorig jaar kreeg maar 1 op de 3 kopers dat te zien en bijna de helft moest er zelf om vragen. Europa wil de boeren compenseren voor de oorlog in het Midden-Oosten. Naast dure brandstof hebben boeren ook last van dure kunstmest. Ongeveer 1/5 daarvan kwam altijd uit het Midden-Oosten. Om dat op te vangen zou er een enorm steunpakket aankomen, schrijft de Telegraaf. De details worden nog voor de zomer bekend. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden 10 deelnemers. Voorstanders wilden een tegengeluid laten horen. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Na drugsfondsen gisteren in het fruit bij twee Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het twee supers waren van dezelfde keten, kan er een verband zijn. En misschien ligt het spul in nog meer winkels. Volgens regionale media was het cocaïne. De politie zegt er niets over. Het lukt Meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze meer meldingen krijgen dan ze aankunnen. De ernstige mishandelingen worden daardoor niet of pas veel te laat gezien. 1,5 jaar geleden hadden ze de termijn van 5 dagen ook al niet. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten in een moskee. De schutters waren 2 tienerjongens die daarna zelfmoord pleegden. Waarom ze de aanslag pleegden is niet bekend. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen ze haar zoon miste. Hij had de vuurwapens en auto van zijn moeder meegenomen. Het weer dan, van weer online. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon, op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dankzij de steun van luisteraars geniet jij vandaag van de Psalmendag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Alle 150 psalmen, uitgevoerd door de beste koren.
4: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
3: Dankjewel.
5: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
3: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift.
0: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Veel mensen hebben een te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk zonder dat zelf te weten, zegt de Hartstichting in het AD. Het is de uitkomst van checks door mobiele meetpunten van de stichting. Afgelopen jaar trokken die 13.000 mensen. Na de drugsfonds gisteren in Fruit bij twee Brabantse supermarkten doet de politie onderzoek bij distributiecentra. De drugs werden ontdekt in winkels van Lidl en de politie denkt dat er een verband is. En in San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in de moskee. De schutters, 2 tieners, pleegden daarna zelfmoord. De politie beschouwt de zaak als een haatmisdrijf.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel over 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 6 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
0: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Veel meer mensen dan gedacht lopen rond met te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk, terwijl ze dat zelf niet weten, zegt de Hartstichting in het AD. Afgelopen jaar lieten 13.000 mensen die op papier gezond zijn zich testen bij mobiele meetpunten. De uitkomst laat volgens de Hartstichting zien hoe belangrijk zulke controles zijn. Er komt vanuit het kabinet een speciaal team dat gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Dat bleek na spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en gemeente. Aanleiding voor het overleg waren de recente rellen, zoals in Loosdrecht. Volgens voorzitter Sharon Dijksma van de gemeenten is er een grens aan wat we accepteren. In San Diego in de VS zijn bij een schietpartij in een moskee 3 doden gevallen. 2 tieners schoten om zich heen en pleegden daarna zelfmoord. De politie was getipt door de moeder van een van de jongens. Hij was er met haar auto en wapens vandoor gegaan. Het zou gaan om een haatmisdrijf. Het weer dan van weer online. Vanochtend in het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. En wordt het 12 graden in het zuidwesten tot 17 in het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: Door de ANWB.
5: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Meer oponthoud is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 12 kilometer met een half uur extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot 9 kilometer met daar een kwartier extra reistijd.
6: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
7: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Groot Nieuws Radio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Sekswerkers worden nog vaak uitgebuit en geïntimideerd, meldt SOA-AIDS Nederland. De overheid controleert en handhaaft nauwelijks en dat geeft kwaadwillende exploitanten vrij spel, zeggen de onderzoekers. Meer mensen dan gedacht hebben een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk. Ze wisten dat niet, maar lieten zich afgelopen jaar testen bij een mobiel meetpunt van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk. En het kabinet komt met een speciaal team dat gemeenten gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Het moet zorgen voor meer draagvlak, bleek gisteravond na spoedoverleg tussen het kabinet en gemeenten.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Extra vertraging vanmorgen is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam zijn bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 10 kilometer stilstaand verkeer. Alleen de vluchtstrook is open. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17.
1: Dit is Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De moeders in Stadskanaal die hun kinderen zwaar hebben mishandeld waren volgens het AD al meer dan een jaar in beeld bij zorginstanties. Er kwamen zelfs een rapport en een advies, maar de kinderen werden niet uit huis geplaatst, schrijft de krant. De zaak kwam pas naar buiten en zorgde voor veel verontwaardiging. Het gaat slecht met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er is amper controle of handhaving door de overheid, blijkt uit onderzoek van SOA AIDS Nederland. Exploitanten met slechte bedoelingen hebben zo vrij spel. Het regent klachten over dwang, uitbuiting en intimidatie. De politiek moet ingrijpen, zeggen de onderzoekers. De gemeenten zijn blij met de stap van het kabinet na de asielrellen van de laatste tijd. Na spoedoverleg gisteravond is afgesproken dat vanuit het kabinet een speciaal team de gemeenten gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Als voorzitter van alle gemeenten zegt Sharon Dijksma dat er een grens is aan wat we accepteren. Het weer dan van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws.
1: Grootnieuwsradio Verkeer.
2: Door de ANWB.
4: Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de ochtendspits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 13 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet 15 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Marem en Leek 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 10 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot ruim een uur. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer. De vertraging is een uur en er is maar één rijstrook open.
5: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
6: Christencoaches.nl. De plek waar je een christencoach kunt vinden. Een coach die jouw inzicht geeft en je begeleidt in het realiseren van jouw doel. Christencoaches.nl. Geloven in verandering.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De probleemgezinnen uit Stadskanaal, waarvan twee kinderen mishandeld werden, waren na noodkreten al zeker 15 maanden in beeld bij zorginstanties, schrijft het AD. De inspectie zoekt uit waarom ze niet uit huis zijn geplaatst. Sekswerkers hebben te maken met slechte werkomstandigheden. Voor de fiscus zijn ze geen werknemer en ook geen zelfstandige. Daardoor worden sekswerkers door exploitanten vaak geïntimideerd en uitgebuit, staat in een rapport. En op Saba wordt vandaag verder gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man verdween vorige week woensdag en er wordt niet verwacht dat hij nog levend wordt teruggevonden.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de spits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Daar ligt modder op het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel-Noord 10 kilometer file met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een kraanwagen met pech.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Orden uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
1: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
0: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
2: Dankzij de steun van luisteraars geniet jij vandaag van de Psalmendag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Alle 150 psalmen, uitgevoerd door de beste koren.
3: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
2: Dank je wel.
0: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
2: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het commissariaat voor de media maakt zich zorgen over de invloed van sociale media. Die bepalen steeds meer hoe mensen nieuws tot zich nemen. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Die gebruiken algoritmes en dat is volgens het commissariaat in strijd met het publieke belang, staat in een rapport. Zorginstanties hadden de probleemgezinnen uit Stadskanaal al zeker 15 maanden in beeld, schrijft het AD. Er waren signalen over zware mishandeling van twee kinderen, maar die werden niet uit huis geplaatst. De inspectie zoekt uit wat er met de melding is gedaan. Het nieuws over de mishandelingen kwam pas kort geleden naar buiten. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn twee doden gevallen. Volgens de krant El País schoot een man zijn ouders dood. Onder de vier zwaar gewonden zou zeker een van zijn kinderen zijn. Na de schietpartij meldde de man zichzelf op het politiebureau. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer dan van Weer Online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws.
5: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
6: Import of export zonder gedoe. Flevo Trade Service verzorgt douane, documentatie en douanetransport via weg, lucht en zee. Snel geregeld, correct afgehandeld en zonder verrassingen. Ga naar flevotradeservice.nl.
7: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
0: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Door sociale media krijgen mensen niet altijd een goed beeld van het nieuws, staat in een rapport van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Maar op die platforms bepalen algoritmes welk bericht ze te zien krijgen. Het commissariaat maakt zich daar zorgen over. Nederlandse patiënten moeten steeds langer wachten voordat nieuwe geneesmiddelen de markt op mogen, blijkt uit Europees onderzoek. Afgelopen jaar duurde het bijna 500 dagen. Het heeft onder meer te maken met geldgebrek en trage uitvoering van regels. Als medicijnen zo lang op zich laten wachten, komen onder meer kankerpatiënten in de problemen. Vandaag wordt begonnen met het desinfecteren van het virusschip Hondius. Dat meerde gisteren in de haven van Rotterdam. En de klus duurt naar verwachting tot en met vrijdag. Een deel van de bemanning blijft aan boord. Het schoonmaken gebeurt allemaal via strenge regels van het RIVM. Het weer dan van weer online. In het noordoosten nog wat zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. En dat was de ANP-nieuws.
5: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
6: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
5: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
7: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. 20 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos zijn in België veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Ze kregen straf opgelegd tot 10 jaar cel. Bolle Jos had een schip met 11 ton cocaïne ter waarde van €500 miljoen naar Antwerpen geregeld. Daar wilden de handlangers de lading eruit halen, maar ze werden gesnapt. Politieteams zijn vanochtend vroeg zeker 10 woningen in Tilburg en Oosterwijk binnengevallen, melden Brabantse media. Aan de actie deden meer dan 100 agenten mee. Er is iemand aangehouden en zeker 3 auto's zijn in beslag genomen. De politie kan nog niet zeggen waarom de invallen zijn gedaan. De politie heeft in een loods in Rotterdam een flinke drugsfonds gedaan. Er lag 100 kilo MDMA, de werkzame stof van ecstasy, en ook 1000 kilo andere grondstoffen voor drugs. De loods kwam in beeld en had vorige week op Ibiza een man uit Den Bosch was opgepakt die ketamine en ecstasypillen bij zich had. Hij bleek de eigenaar. Het weer dan, van weer online. Vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag grijs en regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna zonniger en warmer. En dat was de ANP-nieuws.
1: Dankzij de steun van luisteraars geniet jij vandaag van de Psalmendag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Alle 150 psalmen uitgevoerd door de beste koren.
2: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
1: Dank je wel.
4: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
1: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
1: Mijn naam is Annemarie Biljart. En in de podcast Groot Nieuws van de Week ga ik in gesprek over actuele geloofsthema's. Boeiende gesprekken over de maatschappij en onze plek daarin als christen.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app. Dit is Groot Nieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij het Amsterdamse Openbaar Ministerie zijn meerdere aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markensower. Die zei vorige week in een interview dat Nederland Palestijnse asielzoekers met het maximale geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de aangevers zetten zijn uitlatingen aan tot haat en geweld. Drugscrimineel Bolle Jos is in België bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en 80.000 euro boete voor drugsmokkel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone en daar vandaan een schip met 11 ton coke naar Antwerpen hebben geregeld. 20 opgepakte handlangers van Bolle Jos kregen ook celstraffen en boetes opgelegd. De winteropvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen komt niet terug. Elk jaar konden daar 1250 mensen terecht om zo de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Maar de nieuwe coalitie in Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, wil het niet langer. Er is hier al een groot AZC, zeggen de partijen. Het weer dan van Weer Online. We krijgen een grijze en regenachtige middag, waarbij het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden wordt. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna meer zon en warmer. En dat was de ANP-nieuws.
5: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukkelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
6: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
5: Het is al bijna lunchtijd. Roosters.nl. Kip jij even een broodje?
7: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
2: Dit is Groot Nieuws Radio. Blijde klanken.
8: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klank.

0: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vakbond FNV opent een meldpunt voor beveiligers op Schiphol. Die werken sinds gisteren voor nieuwe bedrijven, nu de luchthaven de opzet van de beveiliging heeft aangepast. De eerste dag verliep chaotisch met lange wachtrijen. De bond wil daarom weten waar mensen in hun werk tegenaan lopen. Niet alle scholen voor speciaal onderwijs verdwijnen, zegt staatssecretaris Judith Thiele na een enquête. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de leraren het niet ziet zitten om gewoon en speciaal onderwijs samen te voegen. Wat Thiele betreft blijft speciaal onderwijs bestaan voor die leerlingen die dat nodig hebben. Van de hulpvloot voor Gaza zijn nog maar 10 boten onderweg naar het Palestijns gebied. De 41 andere schepen, met daarop ook 3 Nederlanders, werden gisteren door Israël tegengehouden, zegt de organisatie achter de flotilla. Het gebeurde bij eerdere pogingen om hulpgoederen naar Gaza te krijgen ook al. Het weer dan, van weer online. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En maximaal 19 graden. En dat was de ANP Nieuws.
4: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Rijsens Mannenkoor.

0: Mijn vriend en ik vonden elkaar via Faith Dating. De christelijke dating-app waar geloof en liefde elkaar ontmoeten. Download de app op faithdating.nl en ontdek het zelf.
1: Op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift. Dit is Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Niet alleen in twee Brabantse Lidl-supermarkten is cocaïne in fruit gevonden, maar ook in vestigingen in Limburg. In hoeveel winkels is niet gezegd. De kook zat verstopt in dozen bananen en die kwamen uit hetzelfde distributiecentrum van Lidl. Volgens de politie heeft de supermarktketen er zelf niets mee te maken. De Swatch zakhorloges, waardoor dit weekend chaos ontstond in een aantal winkels, komen in ons land voorlopig niet terug in de verkoop. We gaan het pas weer doen als het veilig en leuk kan, zegt de Utrechtse Swatch-winkel. Onder meer daar liep het uit de hand, omdat veel mensen zo'n horloge wilden en het te druk werd. In Scheemda in Groningen is een blok van 4 huizen verwoest door een grote brand, meldt RTV Noord. Het vuur ontstond in de meterkast van een hoekhuis en greep snel om zich heen doordat een gasleiding smolt. Vanwege de rook ging een NL-alert uit. Intussen is de brand onder controle en zijn geen gewonden. Het weer dan van weer online. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En het wordt dan maximaal 19 graden. En dat was de ANP-nieuws.
4: Mijn naam is Annemarie Biljart. En in de podcast Groot Nieuws van de Week ga ik in gesprek over actuele geloofsthema's. Boeiende gesprekken over de maatschappij en onze plek daarin als christen.
1: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.
5: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
1: Dit is Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een actie van de Israëlische marine is zojuist een Nederlandse activiste van een hulpschip voor Gaza opgepakt. Ze sloeg eerder al groot alarm toen ze de militairen zag aankomen. De marine greep gisteren ook al in en daarbij werden 2 Nederlanders van boord gehaald. Er zijn grote zorgen over hun gezondheid. In Groot-Brittannië is Married at First Sight van Channel 4 in opspraak na verhalen over seksueel misbruik. De zaak kwam aan het rollen toen 2 vrouwen vertelden dat ze verkracht waren door de mannen met wie ze net getrouwd waren. De seizoenen waarin zij zaten stonden nog op internet, maar zijn nu weggehaald. In Estland heeft een NAVO-toestel een drone uit de lucht geschoten. Het is waarschijnlijk een afzwaaier uit Oekraïne. Het is voor het eerst dat er een drone wordt neergehaald boven NAVO-grondgebied. Vermoed wordt dat de drone uit koers is geraakt. Het signaal zou zijn verstoord door Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Dankzij de steun van luisteraars geniet jij vandaag van de Psalmendag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Alle 150 psalmen uitgevoerd door de beste koren.
6: Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef voor een hoopvol geluid.
5: Dank je wel.
4: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: Op Grootnieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
7: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs?
1: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
0: Avondeten? Haal Roosters in huis. Roosters.nl. Kip jij even een pan?
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De politie deed vanmorgen invallen in Tilburg en Oosterwijk in een groot drugsonderzoek en daarbij zijn 9 mensen opgepakt. Ze worden nu verhoord. Er zijn ook allerlei spullen in beslag genomen, zoals auto's. De invallen waren in verschillende gebouwen en dat deed de politie met zeker 200 man. Bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer ging het over de zwaar mishandelde kinderen uit het Groningse Stadskanaal, maar echte antwoorden kwamen er niet. Ook niet van CDA-minister Mirjam Sterk van Jeugd. Zij vroeg zich af waarom het zo lang heeft geduurd voordat er werd ingegrepen. Ze probeert dat nu uit te zoeken. Het OM eist 2 jaar jeugdgevangenis voor de jongen die vorig jaar de 17-jarige Rivaldo doodschoot in Amsterdam-Zuidoost. Rivaldo had ruzie gekregen met de vermoedelijke schutter van 16 over een gestolen ketting. De eis is de hoogst mogelijke straf voor een minderjarige. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: Door de ANWB.
6: Avondspits is begonnen. 300 kilometer file in het land. Meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Amsterdam Den Bosch. 20 minuten bij Utrecht Centrum. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Half uur vertraging daar, want er staat 12 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog wel 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. 20 minuten is je oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum door 12 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. Rechterrijstrook is dicht. De A27 is weer vrij vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 16 kilometer file en een uur vertraging nog. Dan met de nasleep van een ongeluk.
7: Warme variaties in vuur en vlam? Kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
8: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft twee journalisten van BNNVARA opgepakt. Ze zaten op een hulpschip voor Gaza dat door Israël werd tegengehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met ze is en waar ze naartoe zijn gebracht. De veiligheidsmaatregelen in Loosdrecht zijn verlengd tot overmorgen. Het was er dagen onrustig rond de opvang van asielzoekers en die dreiging is nog steeds niet weg, zegt Loosdrecht. En een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het luchtalarm blijft, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Minister Van Wiel wil de sirene afschaffen omdat het systeem is verouderd en vervangen te duur is.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Zoals gewoonlijk op dinsdag verloopt de spits alweer druk en dan zeker ook nog onder de invloed van een buitje regen. 573 kilometer file al bij elkaar en veel vertraging bij Utrecht. Daar beginnen we ook mee. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen nog eens 12 kilometer file en een half uur vertraging. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook dicht. A4 Amsterdam-Rotterdam. Nasleep van een ongeluk bij knooppunt Ketelplein in de vorm van 20 kilometer file en een half uur vertraging. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 12 kilometer file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot is je vertraging een uur. En 3 kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. De nasleep van een ongeluk bij knooppunt Everdingen. En door de file op de aansluitende A2. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Bilthoven.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
1: Op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift. Dit is Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft opnieuw schepen tegengehouden die hulp wilden brengen naar Gaza. En daarbij zijn 3 Nederlanders opgepakt. Een activiste en 2 journalisten van BNNVARA. Die waren aan boord om verslag te doen van de missie. Het is niet duidelijk hoe het met ze is en waar ze naartoe worden gebracht. Er moet een alternatief systeem komen om het luchtalarm te vervangen, zegt minister Van Weel. Hoe dat systeem eruit komt te zien weet hij nog niet. Van Weel wil de huidige sirene in 2028 afschaffen. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet dat in ieder geval niet zitten, meldt de Telegraaf. In Haarlem is een grote zoekactie aan de gang, meldt NH Nieuws. Er wordt gezocht naar een vermist meisje van 13. Misschien ligt ze in het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd. De eindexamens konden gewoon doorgaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen regent het. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
2: Door de ANWB.
4: Drukke avondspits, drukker dan normaal. Veel vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. Ook onder invloed van de regen is het wat drukker. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Half uur tijdsverlies op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen door het slechte wegdek daar. A9 Amstelveen-Alkmaar door werkzaamheden bij Akersloot. De kop van 16 kilometer file. Er rijdt langzaam vanaf knooppunt Rotterpolderplein met een uur vertraging. Uurvertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 17 kilometer file. Er rijdt langzaam vanaf Bilthoven. En de linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel-Noord. 20 minuten vertraging daar na een ongeluk.
5: Mijn naam is Annemarie Biljart. En in de podcast Grootnieuws van de Week ga ik in gesprek over actuele geloofsthema's. Boeiende gesprekken over de maatschappij en onze plek daarin als christen.
1: Luister naar Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuws Radio app.
6: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaan.

0: Grootnieuwsradio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het OM heeft 24 jaar cel geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van een vergismoord bij Rotterdam. Daarbij kwam een onschuldige man om het leven, terwijl het doelwit eigenlijk een drugscrimineel was. Het slachtoffer werkte in de zorg. RTL 4 stopt met de dagelijkse uitzendingen van de Britse versie van Married at First Sight. Aanleiding is het verhaal van twee vrouwen. Ze zeggen dat ze verkracht werden door een nieuwe echtgenoot. En in Haarlem wordt gezocht naar een vermist meisje van 13, meldt NH Nieuws. Er is een grote zoekactie bij het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Een drukke avondspits, 850 kilometer file bij elkaar. Meeste vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. En op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tot aan Utrecht Centrum. 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij Alfred Evedingen doordat het wegdek daar erg slecht is. Dat resulteert vanaf Utrecht Centrum nog eens in 13 kilometer file en een uur vertraging. Dan de werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. 18 kilometer file met een uur vertraging. De andere kant op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest 9 kilometer vanaf knooppunt Kooimeer 40 minuten oponthoud. Door de file op de A2 die ik net noemde bij Everdingen. File op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 18 kilometer en ook daar een uur vertraging. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij afrit Heusden. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook, daardoor 10 kilometer file vanaf Den Bosch-Maaspoort. Doe je er een half uur langer over.
1: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
1: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. RTL 4 stopt per direct met het uitzenden van de Britse versie van Married at First Sight. Ook is het programma van Videoland gehaald. Er is ophef over het programma omdat meerdere vrouwen zeggen dat ze verkracht zijn door hun man. De zaak heeft geen gevolgen voor de Nederlandse versie van het programma. In Berkel-en-Roderijs bij Rotterdam werd 12 jaar geleden een onschuldige man doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. En nu is er een straf geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van de vergismoord. 24 jaar. Het doelwit was eigenlijk een drugscrimineel. Het slachtoffer werkte in de zorg. In Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden, meldt Omroep Brabant. Het gaat onder meer om vogels, knaagdieren, lama's, een stokstaartje en een stinkdier. Niet alle dieren hebben het overleefd. De politie heeft iemand aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuwsradio Verkeer.
5: Door de ANWB.
6: Onder invloed van de regen is het veel drukker dan gewoonlijk. Vooral bij Utrecht. Daar is ook nog eens een rijstrook dicht van de A2... doordat het wegdek daar erg slecht is. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch begint de file al bij Breukelen. 9 kilometer tot Utrecht Centrum met 40 minuten vertraging. En door die afgesloten rijstrook op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch voor knooppunt Everdingen nog eens 18 kilometer met 40 minuten tijdsverlies. De rechte rijstrook is dicht. A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10. 3 kwartier vertraging in de vorm van 9 kilometer file. Daar ligt olie op de rijbaan. De rechte rijstrook is dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Akersloot een uur vertraging. En de andere kant op is de vertraging ook een uur op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest. Door de werkzaamheden daar moet al het verkeer via 1 rijbaan. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen door de file op de A2. 21 kilometer op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Everdingen een uur vertraging.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
9: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
10: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
11: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de Tweede Kamer in Den Haag is een demonstratie geweest tegen Israël, dat ook vandaag weer hulpschepen voor Gaza tegenhield. Zeker 70 demonstranten zijn opgepakt. Ze weigerden naar instructies van de politie te luisteren. RTL heeft een verklaring gegeven over de Britse versie van Married at First Sight, waar twee deelnemers zouden zijn verkracht. Wij hebben er niets mee te maken. Onze versie wordt door een andere producent gemaakt, zegt RTL. En in de Ronde van Italië doet de Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman goede zaken. Hij werd tweede in de tijdrit en stijgt ermee naar plek 3 in het klassement. Hij heeft een achterstand van 2 minuten op de drager van de roze leiderstrui.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Drukste moment van de avondspits is voorbij. Op sommige plaatsen nog wel veel vertraging. Onder andere bij Utrecht en in de regio Noord-Holland. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. De kop van 18 kilometer file met een half uur vertraging. Verderop op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Een afgesloten rechte rijstrook. Wegdekken staan erg slecht. En vanuit Utrecht Leidse Rijn 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A27 aansluitend vanuit Almere naar Gorkum. 19 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Everdingen met een uur vertraging door de problemen op de A2. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Er ligt daar olie op de weg en de rechte rijstrook is dicht. En drukte door werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar 19 kilometer file. Tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Kooimeer. 40 minuten vertraging daardoor.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klank.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
1: Op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift.
2: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
3: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP-nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de Tweede Kamer in Den Haag zijn zeker 70 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen Israël, dat ook vandaag weer hulpschepen voor Gaza tegenhield. Aan boord waren ook 3 Nederlanders. Waar ze nu zijn is niet bekend. Er is nu geen enkel schip meer over dat naar Gaza wilde. Er is overmorgen een spoeddebat in de Tweede Kamer over de vele AZC-protesten van de laatste tijd, meldt de Telegraaf. Sommige partijen willen het dan ook hebben over Gidi Markezower. Die zei een tijdje geleden dat er maximaal geweld moet worden gebruikt tegen Palestijnse vluchtelingen. RTL neemt afstand van wat er is gebeurd in de Britse versie van Married at First Sight. 2 deelnemers zeggen dat ze zijn verkracht door een nieuwe man. Maar wij werken met een andere producent, zegt RTL. De Britse versie werd wel uitgezonden op RTL 4, maar nu niet meer door alle ophef. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door christelijke energieaanbieder gezinsenergie.nl. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

0: Zing voor hem vanavond met alles wat je hebt. Liederen als deze, Psalm 8, vers 1 en 9 hoor je. Heel mooi gecombineerd met het lied Jezus, heerlijk is uw naam. Bedankt mannen van het Krimpens Mannenkoor voor het openingslied. En hiermee van harte welkom bij de uitzending van vandaag. En heb je zelf ook een mooi lied op je hart? Laat van je horen en vraag hem aan via grootnieuwsradio.nl/wens.
1: Wens. Met Tim Hendricks.
0: Het is mij weer een waar genoegen hier vanavond tegen te komen. Je te ontmoeten hier via het programma Wens. Muziek op de radio, voor elkaar aangevraagd, waar we samen van genieten, waarmee we een stukje van het leven, waarmee we ons geloof delen. Ook vanavond maak je dit moment en de plaatsen waar ons radiosignaal ontvangen wordt een beetje mooier met je verzoekplaat. Ik hoop dat je je thuis voelt, wie je ook bent, waar je ook luistert, op deze dinsdag 19 mei 2026. En het thuisgevoel wordt nog eens onderstreept en kracht bijgezet door de volgende plaat. Het lied Thuis van Sela mogen we draaien voor Magda van den Berg uit Lunteren. Magda alias Muts, met alle respect. Ja, als je dat erbij zegt, dan kan alles. Lieve Magda, zeggen je zussen Angela en Francisca. Je bent momenteel aan het schoonmaken op de Ruiterbeekschool in Lunteren. En dat doe jij al jaren met grote tevredenheid van beide kanten. En ons is ter oren gekomen dat je dan altijd Grootnieuws Radio op hebt staan. Nou, daarom langs deze weg vanavond een lied voor jou. Dit is Sela met het lied Thuis, met veel zegen en liefs namens je zussen Angela en Francisca.

0: Ja, ik vind dit zo gaaf. Dit lied raakt de diepste betekenis van thuis, wat mij betreft. Met natuurlijk ook inspiratie uit de gelijkenis van de verloren zoon. Als ik dat lees, dan denk ik, ja, maar dit is hoe het bedoeld is. Dit is waar het om gaat. Thuis mogen komen bij God, zonder een maar, zonder een als dan. Totaal geaccepteerd, totaal omarmd. Ja, en dat ik dat thuis toch mag vinden bij God en dat thuis mag zijn voor anderen. Dat is wel echt mijn verlangen. En dat hoop ik ook voor Groningen Radio, dat we één groot thuis zullen zijn. En ja, als mensen doen we dat natuurlijk met vallen en opstaan. Een thuis voor elkaar zijn, samen een thuis vormen. Maar het is wel deze kant op wat mij betreft.
1: De dagtekst.
0: Deze kant op, onderweg naar Pinksteren. En ja, dat doen we natuurlijk altijd met muziek. Muziek is de taal die we spreken. Maar we doen dat ook met lezen uit de Bijbel. En ook vandaag weer een inspirerende tekst. Romeinen 15, vers 13. Ik lees de NBV-vertaling. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 15, vers 13. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 15, vers 13, de dagtekst.

Richard Kamp, mogen we jou vanavond verrassen met allereerst je naam op de radio en met muziek. Muziek van je vrouw en kinderen. Alice zegt, lieve schat, Richard, van harte gefeliciteerd met jouw 45ste verjaardag. Namens mij en namens de kinderen. 45, het staat je goed en we houden van jou. We willen je graag dit lied cadeau geven. Een lied waarvan we weten dat je het mooi vindt. En het zegt ook iets over welke plek God heeft in jouw leven. Dit is Mannenensemble Espressione. En Lucas Kramer met You Are My All in All. Dit is voor jou met liefs van Alice, Juda en Tess.

Dat waren de Musics met My Tribute, instrumentaal. En daarvoor You Are My All in All, gezongen door mannen Ensemble Espressione. En je hoorde Lucas Kramer in actie. En wie verras jij met een lied op de radio? Laat van je horen met de allermooiste muziek. Jij weet welk lied waar op zijn plek is. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens om ook een plaat aan te vragen. En daarmee ja, voor een hoopvol geluid te zorgen. Gerry van Leeuwen uit Veenendaal. Wij mogen nu vanavond Psalm 42 bezorgen. En dat doen wij dus in Veenendaal namens Jan Cornelis en Jacqueline. Want, dag mevrouw van Leeuwen, de laatste tijd gaat het met uw gezondheid wat minder. Gelukkig gaat het alweer een beetje beter. Wij wensen u op deze manier heel veel sterkte en kracht toe. En we bidden dat het herstel verder mag doorgaan. Heel veel liefs van Jan Cornelis en Jacqueline. En voor u, Psalm 42. En u mag genieten van deze fantastische uitvoering door Verenigde Veluwse Koren onder leiding van dirigent en componist Leander van der Steen.

0: En zo gaan we deze week door het repertoire heen van het bijna 100-jarige koor. Het Reizends Mannenkoor. Onder leiding van Pieter-Jan Leusink. Je hoorde ze hier met Ziet in blinde razernij. Het Blijde Klanken koor van deze week.
1: Wie geef jij een lied cadeau?
2: Vraag hier jouw favoriete muziek aan met een persoonlijke wens op de radio.
1: Schakel ons in voor een muzikale bemoediging of verrassingsactie.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
0: Mario de Leeuw heeft ons ingeschakeld en stuurt ons vanavond naar Meerkerk. Naar jullie, Arie en Tini Oosterling. Arie en Tini, zegt Mario, jullie gaan een moeilijke weg. Weet dat hij jullie ziet, jullie kracht geeft en jullie draagt. Arie en Tini. Mario geeft jullie met haar warme woorden ook het volgende lied mee. Remco Hackert zingt over het ontroerende, troostende beeld van de voetstappen in het zand.
3: Ik droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tijd.

0: het lied Voetstappen in het Zand van Remco Hackert zong Viva Fox Elspeet onder leiding van Marcel van der Ketterij. Leer mij leven met het oog op u gericht. Ja, met de muziek, achter Jezus aan, met de muziek, betrokken bij elkaar. Heb je zelf ook een mooi lied in gedachten? Wil je iemand een lied bezorgen? Zeg het met een lied via Grootnieuws Radio. Geef jouw wens door via grootnieuwsradio.nl/wens. Dat kan voor morgen, dat kan voor overmorgen, dat kan ook voor volgende week. grootnieuwsradio.nl/wens voor het aanvragen en voor het terugluisteren van een uitzending. Dit was het voor vandaag. Ik wens je nog een hele mooie avond. En ik nodig je alvast uit voor morgen, iets over zevenen, zijn we er weer. Wat mij betreft spreken we hier bij Grootnieuws Radio af.
1: Geniet van de mooiste kerk- en koormuziek.
2: Elke avond tussen 7 en 8 bij Grootnieuws Radio.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door christelijke energieaanbieder gezinsenergie.nl.
1: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
2: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
1: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperen-in-workum.nl.
3: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP-nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het zwaar mishandelde meisje uit Stadskanaal heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen toen ze al onder toezicht stond van jeugdbeschermers. Die club heette William Schikker Stichting, die ook betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje. In Stadskanaal werd ook een jongetje mishandeld. De moeders zitten vast. Denemarken wil de overleden walvis Timmy zo snel mogelijk weghalen, omdat hij zo langzamerhand een toeristische attractie is geworden. Hij ligt nog altijd voor de kust en trekt veel dagjes mensen. Denemarken waarschuwt dat dode walvissen ook gevaarlijk kunnen zijn. Ze bouwen gassen op en kunnen ontploffen. Er loopt een dierenhater rond in Eindhoven. In korte tijd zijn meerdere katten daar beschoten met pijlen, meldt Omroep Brabant. Eentje heeft het niet overleefd. Het is niet voor het eerst. Vorig jaar werden in dezelfde buurt ook al meerdere katten beschoten met een kruisboog. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Promissie verbindt ondernemende families bij bedrijfsoverdracht. Zo heeft Promissie een cursus voor jonge opvolgers in het familiebedrijf. Meer weten? Kijk op promissie.nl.
7: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
3: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
8: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
1: Op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken klinkt een hoopvol geluid door kerk- en koormuziek. Maak dit mogelijk en geef via grootnieuwsradio.nl/gift. Dit is Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het treinverkeer rond Den Haag Centraal ligt plat doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om 5 pro-Palestijnse activisten die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal. De NS hoopt dat de treinen snel weer rijden. De beveiligingsbedrijven op Schiphol hangt een boete boven het hoofd voor de chaos van gisteren. Volgens de Telegraaf kan die oplopen tot wel 10.000 euro. Schiphol kan boetes geven als de bedrijven niet genoeg mensen of uren leveren. Door een nieuwe opzet van de beveiliging stonden er lange rijen in de vertrekhal. Er loopt een dierenhater rond in Eindhoven. In korte tijd zijn meerdere katten daar beschoten met pijlen, meldt Omroep Brabant. Eentje heeft het niet overleefd. Het is niet voor het eerst. Vorig jaar werden in dezelfde buurt in Eindhoven ook al meerdere katten beschoten met een kruisboog. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal zelfs 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Mijn naam is Annemarie Biljart. En in de podcast Groot Nieuws van de Week ga ik in gesprek over actuele geloofsthema's. Boeiende gesprekken over de maatschappij en onze plek daarin als christen.
1: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app. Dit is Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Jouw mooiste dag begint bij Juwelier van Zandwijk. Trouwringen, een klok, horloge of een prachtig sieraad? Je vindt het in onze uitgebreide collecties of we maken het voor je in ons eigen atelier. Juweliervanzandwijk.nl. Wij hebben tijd voor jou.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen rond Den Haag Centraal rijden weer. Het spoor was ongeveer een uur geblokkeerd door pro-Palestijnse activisten die op de rails waren gaan zitten. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal en aan elkaar. 5 mensen zijn van het spoor gehaald en aangehouden. Het OM gaat de komende tijd meer dan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als dat er nu zijn. Het gaat om allerlei soorten, van trajectcontroles tot controles op bellen achter het stuur. Ook zijn er meer flitspalen nodig omdat veel steden de maximumsnelheid hebben verlaagd naar 30 km per uur. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen contact gehad met de 3 Nederlanders die vandaag zijn opgepakt door Israël. Ze zaten op schepen die hulp wilden brengen naar Gaza. Er zaten ook 2 journalisten bij van BNN Vara. Waar de Nederlanders nu zijn en hoe het met ze is, is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De geur van feest begint bij Roosters. Knapperig, huisgemaakt en heerlijk gekruid. Roosters kukelt kip in de pan. Afhalen? Kijk op roosters.nl voor een vestiging bij jou in de buurt. Roosters.nl. Kip jij even langs? Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl. Aanpakken met smaak? Ga aan de slag en solliciteer in een van onze winkels. Roosters.nl. Kip jij even langs?
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt, in het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Leiden Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. 30 lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het verouderde systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders voor zijn dat goedkoper is. Maar volgens de lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. Wetenschappers verzamelen in de bossen van Argentinië knaagdieren. Die hebben mogelijk het hantavirus waarmee passagiers van het cruiseschip Hondius besmet zijn geraakt. Ze zoeken in het gebied waar passagiers van boord waren. Er is een kans dat ze daar hanta hebben opgelopen, al is de laatste keer dat zoiets gebeurde 10 jaren geleden. 2 mannen moeten maandenlang de cel in omdat ze geweld hebben gebruikt tegen agenten tijdens de jaarwisseling in Den Haag. Ze gooiden stenen en vuurwerk en deelden trappen uit. De ene moet 4 maanden zitten, de andere 2. Ook moeten ze een schadevergoeding betalen aan de agenten, €2.500. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en dan kan er ook een klap onweer zijn en zelfs ook nog eens hagel. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goeienacht, ik ben Casper Kooi. De topman van het bedrijf achter het vierenschip Hondius heeft voor het eerst van zich laten horen na de uitbraak van Hanta aan boord. Het was een van de moeilijkste tijden voor de rederij ooit, zei hij. Hij bedankte de gasten voor hun geduld en prijst de bemanning voor de kalmte. Door het virus zijn 3 mensen overleden. Het Openbaar Ministerie verklaart de oorlog aan automobilisten die zitten te appen achter het stuur of te hard rijden. We gaan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als nu om mensen te betrappen, zegt het OM. Ze worden ook in steden gezet, bij wegen waar je tegenwoordig niet harder mag dan 30. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat blijkt volgens de politie uit de verklaring die is gevonden. De daders zouden verschillende religies en rassen hebben gehaat. Bij het schieten kwamen 3 mensen om en de tieners pleegden waarschijnlijk zelfmoord. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt er maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.